0: sheer glamour crepes fit more snugly, smoothly than ordinary nylons. See them in Belito's Touch of Gold range at your nearest store. Belito, you might find honest men.
1: Ik moet naar Roma.
2: Sì, sì, Roma. Ah, jeans. Molto belli.
1: Oh, mi Levi's. Mooi dat hij mooi is.
2: Ah, i Levi's sono splendidi. Li ho anch'io.
1: Ja, ja, jij hebt ook een Levi's met een lipje.
2: Sì, un Levi con etichetta. Molto bene.
1: Ja, mooie been hoor, maar wel van mijn lipje afblijven.
3: Levi's. Levi's. The original
4: jeans. Take 40 of the most popular records in Britain today, add a dash of the promising newcomers, a sprinkling of golden oldies, mix it up with a top personality DJ, shove it through a 75,000-watt transmitter, and you've got